0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel bijna de voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opleven. September tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
5: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor I'm Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeran bij I'm Live.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
8: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
7: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
9: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
7: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een mineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
5: Op het strand van de IJzeren in Vught. Met vrijdag 25 september.
10: De jeugd van tegenwoordig. Flemming.
5: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57 of kijk op anfitcare.com. Anfitcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwd. Reparatie- en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanem.nl.

0: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
3: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
5: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
3: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: Vier nog één keer met mij de zomer.
7: En kom naar op het strand van IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
6: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
7: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één met mij de zomer. Op het strand van Eindlife.
6: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Eindlife. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Eindlife.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
9: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
8: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
10: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
8: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Alia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Eindlife op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Samieu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op eindlife.nl.

the internet, Mr. Bob.

0: those like me and you.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Luister het hele weekend naar Novo 3. Win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man. Bij Ein Live.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf even. Want wie leest, heeft het verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
4: Autoservice Van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess Van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice Van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en GB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbond Middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief, want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer. Met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september.
6: WC Experience. Outsiders. Pademoeskroen. Hillybilly Moonshiners.
5: Kaarten vanaf 1995. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoliance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een sap of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Of een
3: bak,
2: bel Pijnenburg voor je
3: gemak. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van IJmLive.
6: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor IJmLive. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij IJmLive.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch rijden zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem weer te luisteren naar zich gaan. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: Kom naar IJmLive op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
9: BG bij Main Course, Bauke en de Elders Matters Band, Thomas Hotstuff en Queen Mascaron.
6: Kaarten vanaf 9,95. Kijk op IJmLive.nl.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 87 57 of kijk op anfietcare.com. Anfietcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor I'm Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij I'm Live.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Bol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is direct de familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met Fleur vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
9: IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
10: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
9: En Ronnie Flex en de fam.
7: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Ein Live.
5: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Hakon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Weer buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Kom naar iLive op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op iLive.nl.

0: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor I'm Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij I'm Live.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto's wagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Samieu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

big city. Jesus, it's been 20 years.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tientje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouwensloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everding neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Kijk voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Vier nog één keer met mij.
6: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. In Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 1995. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

the night.

fashion.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook bellingen en PGB-houders. Bel 06 36 2 8757 of kijk op anfeetcare.com. Anfeetcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Hier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Ted van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Elvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met respect. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Laat ze zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met op zondag 20 september.
9: Bee Gees bij Main Course, Bauke en Elders Matters Band, Thomas Hot Stuff en Queen Must Go On.
3: Kaarten vanaf 19,95. Kijk op einlive.nl.

stenches in the air, the funk of 40,000 years.

0: tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Op een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze milieustaat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Of een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed letten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van IJmLive.
6: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor IJmLive. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij IJmLive.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst.

0: voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon. Later meer bewolking.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
4: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
3: En Ronnie Flex en de fam.
5: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor Ein Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij Ein Live.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en

servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie helk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klaar over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten er nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen bedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar Ein Live op het strand van de IJsselman in Vught. Met op zaterdag 26 september
4: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
5: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tipje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoliance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor I'm Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij I'm Live.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
8: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
7: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
9: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
7: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren in Vught. Met op vrijdag 18 Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 3602 8757 of kijk op anfietcare.com. Anfietcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: Luister het hele weekend naar Novo 3 en win 2 vrijkaarten voor I'm Live. Pak die kans en doe mee. Wellicht zijn jullie er live bij op het strand van de IJzeren Man bij I'm Live.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleving begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
9: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
8: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
10: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
8: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paden Moesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 9. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Paden Moesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Hard stop.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergen gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden.

Dag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt, maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenberg gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zegt dat er bezuinigingen worden geschrapt, maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenberg gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zou dat er bezuinigingen worden geschrapt, maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenberg gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zou

dat er bezuinigingen worden geschrapt, maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan Zee blijkt...

forget.

0: Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
1: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
0: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
2: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
0: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Novo 3. Overal thuis.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september
6: de jeugd van tegenwoordig. Fleming
5: en Ronnie Flex en de fan.
7: Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Moro en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een bezuiniging op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Hier nog één keer met mij de zomer.
3: Kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
2: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
3: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: is Novo. Dit is het nieuws.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Samieu en Chef Special. Kijk vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: is Novo 3. Dit is nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Spademoesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: Provo 3. Overal thuis.
1: My Friend van Direct is deze week
0: Novo 3. Top Track.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosie in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met slotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven.